kliks. Ik moet het zon, ik moet het naar heer, ik moet het morgen, ik moet het.